Meuririki, ia vuvusi I te kuna are pum, pum, mei roi a kain te Venga Boys, pa nina kanaku a kaina mei kai. Ko rapa, a te kera in koe. Ko rapa riki kei tī kāwere te kera ina pa mei kane, a iyo kuna mre, kwa tangiri a mei roi a kain te Venga Boys.